0: of Heights.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
2: Jouw radio. Jouw ritme.
3: Radio Accent.
2: Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.

0: ramen zonder sfeer of een muur die nog niet afvoelt? Bij Brussels Huis krijg je raam- en muurdecoratie op maat, met exclusieve materialen en persoonlijk advies van A tot Z. Zo krijg je snel een transparante prijsraming en onze vakmensen meten op en plaatsen perfect. Bezoek onze showroom in Aalst en plan je gratis afspraak op brusselshuis.be.
1: Jouw radio, jouw ritme. Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Jouw radio. Jouw ritme.
2: Radio Accent.
1: Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.
2: Radio Accent.
3: So sick and tired of chasing sunlight, always waiting for the rain to waste it.

0: Accenten.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Jouw radio. Jouw ritme. Radio Accent. Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.

0: Picking it up, loving I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
2: Jouw radio. Jouw ritme.
3: Radio Accent.
2: Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.
4: De topministers van de Vlaamse regering hebben gisteravond hun begrotingsbespreking afgerond zonder resultaat. De ministers van N-VA, CD&V en Vooruit gaan tegen de middag opnieuw rond de tafel zitten. Het doel blijft ongewijzigd en moet maandagochtend een definitief begrotingsakkoord op tafel liggen. Maandagnamiddag wordt minister-president Diependalen immers in het parlement verwacht voor de traditionele septemberverklaring. Op het Italiaanse eiland Sardinië is een 52-jarige Belgische man omgekomen. De 50er was daar samen met zijn gezin op vakantie. Hij werd onwel tijdens het snorkelen voor de kust, waarna andere strandgangers hem roerloos in het water vonden. Toegestelde hulpdiensten hebben geprobeerd om de man te reanimeren, maar blijkbaar kwam alle hulp te laat. Tienduizenden mensen zijn in Duitsland op straat gekomen om te pleiten voor een sterkere welvaartsstaat en om te protesteren tegen de geplande besparingen van de regering. De Duitse vakbondskoepel DGB heeft het over 175.000 betogers in 15 grote steden. In Madrid en andere Spaanse steden zijn tienduizenden mensen de straat opgekomen om te protesteren tegen uithuiszettingen en torenhoge huurprijzen. Aanleiding voor de demonstraties, de uitzetting van een 87-jarig vrouwtje die voor veel Spanjaarden het gezicht van de wooncrisis is geworden. De Nederlandse Demi Vollering heeft in Canada de wereldtitel wielrennen op de weg veroverd na een zinderende finale. In een sprint met twee klopte ze haar Poolse medevluchter Katia Niewiadoma. Het brons ging naar de Italiaanse Elisa Longoborgini. Onze landgenote Kopecky kende een mindere dag. Ze moest de beslissende aanval op 40 kilometer van de streep laten gaan en finishte als 20ste op 8 minuten van de winnares. Het is straks in Canada de beurt aan de mannen voor de wegrit. Vandaag zondag een stralende warme dag met veel zon, maxima die vlotjes 26 graden halen. Maandag neemt de bewolking toe en stijgt de kans op een bui. De dagen daarna schakelen we opnieuw over op zomers nazomerweer met pieken tot wel 29 graden.

0: Tijd voor een nieuwe wagen? Dan is dit het moment. Bij Autohandel Patrick in Erpenmeren geniet je nu van supercondities op een grote voorraad nieuwe Hyundai's. Kies uit benzine, hybride of volledig elektrisch. Onze toonzaal is alle dagen open van 8 tot 18 uur en op zondag van 14 tot 17 uur. Je vindt ons aan de Leedse Steenweg 106 in Erpenmeren. Autohandel Patrick, jouw nieuwe Hyundai staat al klaar.
1: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
2: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl, sensuele Erotic Acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
3: Lekker dineren en van het leven profiteren, dat is Restaurant Mont Blanc.
4: Elke maand hebben we nieuwe suggesties. Informeer je bij Mont Blanc in de Stationstraat 30 in Wetteren via 09 369 24 21, via onze Facebook of surf mont-blanc-wetteren.be.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Mini Supermarket Wetteren. 24 op 24 en 7 dagen op 7 geopend. Voor je krant, lotto, rookwaren, gekoelde dranken, wijnen, sterke dranken en verse groenten en fruit. Ook is er een ruime keuze aan diepvriesnacks. Kom langs aan de Capelle 340 in Wetteren. Mini Supermarket Wetteren. Altijd dichtbij, altijd open.
2: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
6: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
7: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
8: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
9: Beleef culinair de ontdekkingstocht van de Griekse keuken in restaurant Marathon. De chefs van het huis, Savas en Maria, laten iedereen kennis maken met de Griekse cultuur en zijn gastvrijheid. Surf www.resto-marathon.be voor reservaties, feestjes, menus en onze traiteurdienst. Grieks restaurant Marathon, Felix Bernaardsplein 43 in Wetteren. Gewoon lekker.
10: Jamas!
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be. Elke dag opnieuw op jouw ritme. Radio Accent. Radio Accent.

0: motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Sico-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
1: Jouw radio. Jouw ritme.
2: Radio Accent.
1: Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+. Radio Accent Nieuws.
3: In Gent betrapt de politie sinds begin dit jaar opvallend minder mensen met drugs op zak. Volgens de politie betekent dat niet dat er minder drugs wordt gebruikt. Het dealen gebeurt steeds vaker online, waardoor de politie minder feiten kan vaststellen. Gent wil dat online dealen aanpakken met een nieuw drugsplan. De gemeenteraad van Zottegem heeft een houtverbod voor dieren ingevoerd. Dat geldt voor mensen bij wie dieren in beslag zijn genomen wegens verwaarlozing of mishandeling. Het verbod geldt al voor een rechter een definitieve uitspraak doet. Zo wil de stad Zottegem voorkomen dat iemand na een inbeslagname meteen opnieuw dieren aanschaft. In Eeklo wordt een proefproject aan een druk kruispunt verlengd. De kruising van de Oostveldstraat en de Stationsstraat werd er voor de zomer heringericht. En er zijn nu 3 in plaats van 4 rijvakken. Het weggenomen rijvak werd een veiligheidsstrook voor fietsers en voetgangers. Het alcoholverbod aan het station van Oudenaarde wordt opnieuw met 6 maanden verlengd tot eind maart 2027. De gemeenteraad moet de verlenging vandaag donderdag nog goedkeuren. Volgens burgemeester John Adam is een permanent alcoholverbod op termijn mogelijk, maar eerst volgt een evaluatie na die 6 maanden. In Vlaanderen zijn de voorbije 20 jaar 54 overdekte openbare zwembaden gesloten. Voor lokale besturen is het vaak te duur geworden om een zwembad open te houden. Daardoor moeten mensen langer onderweg naar een zwembad in hun buurt. De Vlaamse overheid die voorziet subsidies voor 40 nieuwe zwembaden, maar voorlopig zijn daar maar 4 gemeenten op ingegaan.
1: Meer regionieuws via radioaccent.nl.

0: Gezellig winkelen doe je in Spar de Loor in Massemen. Spar Supermarkt de Loor, Massumse Steenweg 230 in Massemen. Voor alle promoties en nieuws volg ons op Facebook.
1: Spar de Loor Massemen.
0: We zijn alle dagen doorlopend open vanaf 8 tot 7. Op zaterdag tot 6 en op zondag tot 5:30. Op woensdag zijn we gesloten.
1: Supermarkt de Loor Massemen.
0: Waar vriendelijkheid, kwaliteit en service de beste vrienden zijn.
2: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung, inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairshop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Stickers, affiches, flyers, patches of relatiegeschenken nodig? Lighthouse heeft een enorm ruim aanbod en drukt echt alles. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Banden nodig? Dan is er nu CMB Bandencentrale in Wetteren. Voor nieuwe banden, tweedehandsbanden en leasebanden aan scherpe prijzen. Tot en met augustus geniet je van 20 euro korting op nieuwe banden. Ook voor uitlijning, het regelen van je lichten of een nazicht voor de technische keuring ben je welkom. Lichten regelen en keuring nazicht kan al voor 10 euro. Snel geholpen, vakkundig uitgevoerd en zonder afspraak. CMB Bandencentrale Wetteren, Oosterzeelensteenweg 7. Ook in Merelbeke.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
2: Druk in je hoofd, volle agenda, geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
3: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
2: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
3: Light Experience Center. Druk op pauze.
2: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
3: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
4: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
3: Voor particulieren en bedrijven.
0: Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Jouw radio. Jouw ritme.
2: Radio Accent.
1: Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.
2: Radio Accent.
1: Love the 90s.
3: Love the

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
2: Lekker dineren.
3: Elke maand hebben we nieuwe suggesties. Informeer je bij Mont Blanc in de Stationsstraat 30 in Wetteren via 09 369 24 21 via onze Facebook of surf mont-blanc-wetteren.be.
2: Restaurant Mont Blanc.
4: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het ultiem theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
5: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
6: Voor particulieren en bedrijven.
0: Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
7: Love the 90s.
8: Love.

0: toe aan beter slapen? Ontdek Swiss Bedding in Wetteren. Al 10 jaar jouw vertrouwde slaapspecialist in matrassen, boxsprings, bedtextiel, kleerkasten en zoveel meer. Met gratis levering en installatie maken we het je extra makkelijk. Je vindt Swiss Bedding in de Zuidlaan 97A in Wetteren. Open van 10 tot 18 uur van maandag tot zaterdag. Gesloten op woensdag en zondag open van 13 tot 18 uur. Meer info op swissbedding.be. Swiss Bedding. Everything starts with a good sleep.
1: Garage Beurums Ludwig, uw officiële Hyundai-dealer van Wetteren en omstreken, stelt je het ganse gamma voor aan interessante voorwaarden. Garage Beurums biedt ook de mogelijkheid aan tot het financieren en verzekeren van je wagen. Naast verkoop kan je er ook terecht voor een totaalservice met de modernste apparatuur, zoals een 3D-uitleiding en airco-toestel met milieuvriendelijk gas. Laat je overtuigen en kom vrijblijvend naar onze toonzaal aan de Brusselse Steenweg 281 in Wetteren.
2: Of surf naar beurums.be.
3: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
4: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
3: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
4: Light Experience Center. Druk op pauze.
3: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
4: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
5: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
6: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
7: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
8: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
9: Ik ben die motiverende tuinman die met twee handen heel veel kan.
10: Voor onderhoudscontracten, reorganisatie van de tuin of het plaatsen van je tegels en terras kun je terecht bij ZHF Tuinen. Meer info via zhftuinen.be. ZHF Tuinen, jouw professioneel tuinbedrijf.
9: Ik ben die motiverende tuinman die met twee handen heel veel kan.
10: ZHF Tuinen. Wij maken van jouw tuin een echt pareltje.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Jouw radio. Jouw ritme. Jouw weekend. Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+. Radio Accent Nieuws.
2: De topministers van de Vlaamse regering hebben gisteravond de begrotingsbespreking afgerond zonder resultaat. De ministers van N-VA, CD&V en Vooruit gaan tegen de middag opnieuw rond de tafel zitten. Het doel blijft ongewijzigd en moet maandagochtend een definitief begrotingsakkoord op tafel liggen. Maandagnamiddag wordt minister-president Diependalen immers in het parlement verwacht voor de traditionele septemberverklaring. Op het Italiaanse eiland Sardinië is een 52-jarige Belgische man omgekomen. De 50er was daar samen met zijn gezin op vakantie. Hij werd onwel tijdens het snorkelen voor de kust, waarna andere strandgangers hem roerloos in het water vonden. Toegesnelde hulpdiensten hebben geprobeerd om de man te reanimeren, maar blijkbaar kwam alle hulp te laat. Tienduizenden mensen zijn in Duitsland op straat gekomen om te pleiten voor een sterkere welvaartsstaat en om te protesteren tegen de geplande besparingen van de regering. De Duitse vakbondskoepel DGB heeft het over 175.000 betogers in 15 grote steden. In Madrid en andere Spaanse steden zijn tienduizenden mensen de straat opgekomen om te protesteren tegen uithuiszettingen en torenhoge huurprijzen. Aanleiding voor de demonstraties, de uitzetting van een 87-jarig vrouwtje die voor veel Spanjaarden het gezicht van de wooncrisis is geworden. De Nederlandse Demi Vollering heeft in Canada de wereldtitel wielrennen op de weg veroverd na een zinderende finale. In een sprint met twee klopte ze haar Poolse medevluchter Kasia Niewiadoma. Het brons ging naar de Italiaanse Elisa Longoborgini. Onze landgenote Kopecky kende een mindere dag. Ze moest de beslissende aanval op 40 kilometer van de streep laten gaan en finishte als 20ste op 8 minuten van de winnares. Het is straks in Canada de beurt aan de mannen voor de wegrit. Vandaag zondag een stralende warme dag met veel zon en maxima die vlotjes 26 graden halen. Maandag neemt de bewolking toe en stijgt de kans op een bui. De dagen daarna schakelen we opnieuw over op zomers na zomerweer met pieken tot wel 29 graden.

Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Pitchflags, spandoeken, roll-ups, stickers of reclameverlichting nodig? Lighthouse Wetteren, daar moet je zijn. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
2: Tijd voor een nieuwe wagen? Dan is dit het moment. Bij Autohandel Patrick in Erpenmeren geniet je nu van supercondities op een grote voorraad nieuwe Hyundai's. Kies uit benzine, hybride of volledig elektrisch. Onze toonzaal is alle dagen open van 8 tot 18 uur en op zondag van 14 tot 17 uur. Je vindt ons aan de Leedse Steenweg 106 in Erpenmeren. Autohandel Patrick, jouw nieuwe Hyundai staat al klaar.
3: Mini Supermarket Wetteren. 24 op 24 en 7 dagen op 7 geopend. Voor je krant, lotto, rookwaren, gekoelde dranken, wijnen, sterke dranken en verse groenten en fruit. Ook is er een ruime keuze aan diepvriesnacks. Kom langs aan de Kapelle 340 in Wetteren. Mini Supermarket Wetteren. Altijd dichtbij, altijd open.
4: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol. Dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283. iRepair Shop, dat snel gefixt.
3: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
4: Beleef culinair de ontdekkingstocht van de Griekse keuken in restaurant Marathon. De chefs van het huis, Savas en Maria, laten iedereen kennis maken met de Griekse cultuur en zijn gastvrijheid. Surf www.resto-marathon.be voor reservaties, feestjes, menus en onze traiteurdienst. Grieks restaurant Marathon. Felix Bernaardsplein 43 in Wetteren. Gewoon lekker.
5: Jamas!

afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: iau radio, iau ritme, iau weekend. Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be, 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+. Radio Accent, regio nieuws.
1: In Gent betrapt de politie sinds begin dit jaar opvallend minder mensen met drugs op zak. Volgens de politie betekent dat niet dat er minder drugs wordt gebruikt. Het dealen gebeurt steeds vaker online, waardoor de politie minder feiten kan vaststellen. Gent wil dat online dealen aanpakken met een nieuw drugsplan. De gemeenteraad van Zottegem heeft een houtverbod voor dieren ingevoerd. Dat geldt voor mensen bij wie dieren in beslag zijn genomen wegens verwaarlozing of mishandeling. Het verbod geldt al voor een rechter een definitieve uitspraak doet. Zo wil de stad Zottegem voorkomen dat iemand na een inbeslagname meteen opnieuw dieren aanschaft. In Eeklo wordt een proefproject aan een druk kruispunt verlengd. De kruising van de Oostveldstraat en de Stationsstraat werd er voor de zomer heringericht. En er zijn nu 3 in plaats van 4 rijvakken. Het weggenomen rijvak werd een veiligheidsstrook voor fietsers en voetgangers. Het alcoholverbod aan het station van Oudenaarde wordt opnieuw met 6 maanden verlengd tot eind maart 2027. De gemeenteraad die moet de verlenging vandaag donderdag nog goedkeuren. Volgens burgemeester John Adam is een permanent alcoholverbod op termijn mogelijk, maar eerst volgt een evaluatie na die 6 maanden. In Vlaanderen zijn de voorbije 20 jaar 54 overdekte openbare zwembaden gesloten. Voor lokale besturen is het vaak te duur geworden om een zwembad open te houden. Daardoor moeten mensen langer onderweg naar een zwembad in hun buurt. De Vlaamse overheid die voorziet subsidies voor 40 nieuwe zwembaden, maar voorlopig zijn daar maar 4 gemeenten op ingegaan.
0: Meer regionieuws via radioaccent.nl.

0: Toe aan beter slapen? Ontdek Swiss Bedding in Wetteren. Al 10 jaar jouw vertrouwde slaapspecialist in matrassen, boxsprings, bedtextiel, kleerkasten en zoveel meer. Met gratis levering en installatie maken we het je extra makkelijk. Je vindt Swiss Bedding in de Zuidlaan 97A in Wetteren. Open van 10 tot 18 uur, van maandag tot zaterdag. Gesloten op woensdag en zondag open van 13 tot 18 uur. Meer info op swissbedding.be. Swiss Bedding. Everything starts with a good sleep.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Gezellig winkelen doe je in Spar de Loor in Massemen. Spar Supermarkt de Loor, Massumse Steenweg 230 in Massemen. Voor alle promoties en nieuws volg ons op Facebook.
3: Spar de Loor Massemen.
2: We zijn alle dagen doorlopend open vanaf 8 tot 7. Op zaterdag tot 6 en op zondag tot 5:30. Op woensdag zijn we gesloten.
3: Supermarkt de Loor Massemen.
2: Waar vriendelijkheid, kwaliteit en service de beste vrienden zijn.
4: Garage Beurm Ludwig, uw officiële Hyundai-dealer van Wetteren en omstreken, stelt je het ganse gamma voor aan interessante voorwaarden. Garage Beurums biedt ook de mogelijkheid aan tot het financieren en verzekeren van je wagen. Naast verkoop kan je er ook terecht voor een totaalservice met de modernste apparatuur, zoals een 3D-uitleiding en airco-toestel met milieuvriendelijk gas. Laat je overtuigen en kom vrijblijvend naar onze toonzaal aan de Brusselse Steenweg 281 in Wetteren.
5: Of surf naar beurums.be.
6: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ik ben die motiverende tuinman, die met twee handen heel veel kan.
2: Voor al het snoei werk, aanleggen van je tuin en het zaaien en onderhouden van je gras, kun je terecht bij ZHF Tuinen. Meer info via zhftuinen.be. ZHF Tuinen, jouw professioneel tuinbedrijf.
1: Die motiverende tuinman, die met twee handen heel veel kan.
2: ZHF Tuinen. Wij maken van jouw tuin een echt pareltje.
3: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
4: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende after party en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
5: Banden nodig? Dan is er nu CMB Bandencentrale in Wetteren. Voor nieuwe banden, tweedehands banden en leasebanden aan scherpe prijzen. Tot en met augustus geniet je van €20 korting op nieuwe banden. Ook voor uitlijning, het regelen van je lichten of een nazicht voor de technische keuring ben je welkom. Lichten regelen en keuring nazicht kan al voor €10. Snel geholpen, vakkundig uitgevoerd en zonder afspraak. CMB Bandencentrale Wetteren, Oosterzeelensteenweg 7. Ook in Merelbeke.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
6: I had the wildest dream last night.

0: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Jouw radio. Jouw ritme. Jouw weekend. Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+. Radio Accent Nieuws.
2: In Madrid zijn gisteravond opnieuw tienduizenden mensen op straat gekomen. Ze protesteren tegen de uithuiszetting van een vrouwtje van 87. Ze woonde 70 jaar in haar appartementje, maar kon de huur na een enorme prijsverhoging niet meer betalen. Die vrouw is nu het symbool geworden voor de wooncrisis in Madrid. Wonen wordt er voor veel mensen onbetaalbaar. En heel veel mensen pikken dit niet. In de historische wijk Pleka in de Griekse hoofdstad Athene zijn 6 lichamen teruggevonden onder het puin van een gebouw dat gisteren instortte na een zware ontploffing. Onder de slachtoffers 4 Amerikaanse toeristen, een Britse man en een Griekse vrouw. Vermoedelijk gaat het om een gaslek. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov heeft Europa beschuldigd van systematische tegenwerking bij het zoeken naar een oplossing voor de oorlog in Oekraïne. Dat deed hij tijdens de speech van Rusland voor de algemene vergadering van de VN. De Europese positie staat volgens Lavrov haaks op die van de Verenigde Staten. Europa doet er alles aan om de door de regering Trump gewenste vredesbesprekingen te dwarsbomen, aldus de buitenlandminister. In Parijs hebben naar schatting 800.000 katholieken de openluchtmis bijgewoond van paus Leo XIV. De mensenmassa stond tot kilometers ver van de Place de la Concorde tot over de Champs-Élysées, waar ze de misviering op grote schermen konden volgen. Sportvoetbal KV Kortrijk ligt nu al uit de beker in de 16e finales. Het verloor van KSK Heist uit eerste amateur na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 2-2 en in de verlengingen werd niet meer gescoord. Een nieuwe klap voor KV Kortrijk, dat ook in de competitie slecht begonnen was. Het staat met 3 punten onderaan. Vandaag zonnig en warm bij 26 graden. Morgen maandag kans op een plaatselijke bui. Maar dan de volgende dagen, dinsdag en woensdag, warm nazomerweer. Met een temperatuur die kan oplopen tot plaatselijk 29 graden.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters. Met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
2: Lekker dineren en van het leven profiteren. Dat is restaurant Mon Blanc.
3: Elke maand hebben we nieuwe suggesties. Informeer je bij Mont Blanc in de Stationsstraat 30 in Wetteren via 09 369 24 21 via onze Facebook of surf mont-blanc-wetteren.be.
2: Restaurant Mont Blanc.
4: Mini Supermarket Wetteren. 24 op 24 en 7 dagen op 7 geopend. Voor je krant, lotto, rookwaren, gekoelde dranken, wijnen, sterke dranken en verse groenten en fruit. Ook is er een ruime keuze aan diepvriesnacks. Kom langs aan de Capelle 340 in Wetteren. Mini Supermarket Wetteren. Altijd dichtbij, altijd open.
5: Tijd voor een nieuwe wagen? Dan is dit het moment. Bij Autohandel Patrick in Erpenmeren geniet je nu van supercondities op een grote voorraad nieuwe Hyundai's. Kies uit benzine, hybride of volledig elektrisch. Onze toonzaal is alle dagen open van 8 tot 18 uur en op zondag van 14 tot 17 uur. Je vindt ons aan de Leedse Steenweg 106 in Erpenmeren. Autohandel Patrick, jouw nieuwe Hyundai staat al klaar.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe. Tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

0: VLB-Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB-Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op irepairshop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
2: Beleef culinair de ontdekkingstocht van de Griekse keuken in restaurant Marathon. De chefs van het huis, Savas en Maria, laten iedereen kennismaken met de Griekse cultuur en zijn gastvrijheid. Surf www.resto-marathon.be voor reservaties, feestjes, menus en onze traiteurdienst. Grieks restaurant Marathon, Felix Bernaardsplein 43 in Wetteren. Gewoon lekker.
3: Jamas!
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
5: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
6: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Jouw radio. Jouw ritme. Jouw weekend. Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+. Het weekend van Accent.

0: Gezellig winkelen doe je in Spar de Loor in Massemen. Spar Supermarkt de Loor, Massumse Steenweg 230 in Massemen. Voor alle promoties en nieuws volg ons op Facebook.
1: Spar de Loor Massemen.
0: We zijn alle dagen doorlopend open vanaf 8 tot 7. Op zaterdag tot 6 en op zondag tot 5:30. Op woensdag zijn we gesloten.
1: Supermarkt de Loor Massemen.
0: Waar vriendelijkheid, kwaliteit en service de beste vrienden zijn.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: Garage Beurums Ludwig, uw officiële Hyundai-dealer van Wetteren en omstreken, stelt je het ganse gamma voor aan interessante voorwaarden. Garage Beurums biedt ook de mogelijkheid aan tot het financieren en verzekeren van je wagen. Naast verkoop kan je er ook terecht voor een totaalservice met de modernste apparatuur, zoals een 3D-uitleiding en airco-toestel met milieuvriendelijk gas. Laat je overtuigen en kom vrijblijvend naar onze toonzaal aan de Brusselse Steenweg 281 in Wetteren.
5: Of surf naar beurums.be.
6: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
7: Toe aan beter slapen? Ontdek Swiss Bedding in Wetteren. Al 10 jaar jouw vertrouwde slaapspecialist in matrassen, boxsprings, bedtextiel, kleerkasten en zoveel meer. Met gratis levering en installatie maken we het je extra makkelijk. Je vindt Swiss Bedding in de Zuidlaan 97A in Wetteren. Open van 10 tot 18 uur van maandag tot zaterdag. Gesloten op woensdag en zondag open van 13 tot 18 uur. Meer info op swissbedding.be. Swiss Bedding. Everything starts with a good sleep.

0: elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ik ben die motiverende tuinman, die met twee handen heel veel kan.
2: Voor onderhoudscontracten, reorganisatie van de tuin of het plaatsen van je tegels en terras, kun je terecht bij ZHF Tuinen. Meer info via zhftuinen.be. ZHF Tuinen, jouw professioneel tuinbedrijf.
1: Ik ben die motiverende tuinman, die met twee handen heel veel kan.
2: ZHF Tuinen. Wij maken van jouw tuin een echt paard.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Werfborden, polo's, t-shirts, vliestruien, regenvesten of ander werkkledij nodig? Lighthouse Wetteren bedrukt precies wat jij nodig hebt. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Ultiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica, body and Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
2: Banden nodig? Dan is er nu CMB Bandencentrale in Wetteren. Voor nieuwe banden, tweedehandsbanden en leasebanden aan scherpe prijzen. Tot en met augustus geniet je van €20 korting op nieuwe banden. Ook voor uitlijning, het regelen van je lichten of een nazicht voor de technische keuring ben je welkom. Lichten regelen en keuring nazicht kan al voor €10. Snel geholpen, vakkundig uitgevoerd en zonder afspraak. CMB Bandencentrale Wetteren, Oosterzeelensteenweg 7. Ook in Merelbeke.
3: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
4: Voor particulieren en bedrijven.
3: Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

0: tractor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Sico-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
1: Jouw radio. Jouw ritme.
2: Radio Accent.
1: Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+. Radio Accent Nieuws.
3: In Berten bij Leuven is een meisje van 1,5 jaar oud omgekomen nadat een van haar ouders haar was vergeten in de auto. Het parket heeft het tragische nieuws bevestigd. Het drama speelde zich eergisteren af. Kindje werd nog in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar alle medische hulp kwam te laat. Het parket voert een grondig onderzoek. Het parket van Limburg onderzoekt een reeks zware incidenten waarbij afgelopen nacht brandbommen zijn gegooid naar verschillende woningen. Zowel in Houthale-Helter als in Pelt. In Pelt liepen daarbij ook 2 geparkeerde auto's schade op. De politie kon intussen een verdachte inrekenen. Er wordt hard op rekening gehouden met een link tussen de aanslagen in beide gemeenten. De 3 Vlaamse regeringspartijen, N-VA, CD&V en Vooruit, zitten weer rond de tafel voor wat de beslissende uren moeten worden in de begrotingsoverlegtoestand. De sfeer blijft gespannen en de onderhandelingen verlopen moeizaam. De klok tikt verder, want morgenmiddag moet minister-president Diependalen zijn septemberverklaring afleggen in het Vlaams parlement. Een akkoord is er vooralsnog niet. De regeringspartij Vooruit wil dat er dringend werk wordt gemaakt van betere voorzieningen en extra parkeerzones voor vrachtwagenchauffeurs, onder meer nabij de grote op- en afrittencomplexen van de snelwegen. Vlaams parlementslid Stephanie van den Eijden heeft daarvoor een resolutie ingediend. Ze benadrukt dat de huidige situatie onhoudbaar en gevaarlijk is. In het centrum van Engeland heeft de Britse politie meerdere personen opgepakt na een grootschalig incident nabij een luchtmachtbasis van het Amerikaanse leger. De verdachten worden officieel beschuldigd van het overtreden van de wet op explosieven. Of er ook daadwerkelijk bommen zijn aangetroffen of geplaatst, wil de politie niet kwijt. Uit voorzorg werden verschillende buurtbewoners geëvacueerd, al benadrukt de politie dat alles onder controle is. Deze namiddag en vanavond zonnig en warm bij 25 graden. Morgen start overwegend grijs met in de loop van de dag enkele felle buien, al blijft het met 28 graden zwoel. Dinsdag keert de zon volop terug en klimmen de maxima tot 30 graden. Woensdag trekt de regenzone over het land, 26 graden. Vanaf donderdag wordt het met 21 graden een pak koeler, maar weer wel droog.

0: Elke maand hebben we nieuwe suggesties. Informeer je bij Mont Blanc in de Stationsstraat 30 in Wetteren via 09 369 24 21 via onze Facebook of surf mont-blanc-wetteren.be. Restaurant Mont
1: Blanc. Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
6: Druk in je hoofd, volle agenda, geen moment voor jezelf. Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
7: Tijd voor een nieuwe wagen? Dan is dit het moment. Bij Autohandel Patrick in Erpenmeren geniet je nu van supercondities op een grote voorraad nieuwe Hyundai's. Kies uit benzine, hybride of volledig elektrisch. Onze toonzaal is alle dagen open van 8 tot 18 uur en op zondag van 14 tot 17 uur. Je vindt ons aan de Leedse Steenweg 106 in Erpenmeren. Autohandel Patrick, jouw nieuwe Hyundai staat al klaar.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instandbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
5: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Jouw radio. Jouw ritme.
2: Radio Accent.
1: Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+. Radio Accent Nieuws.
3: In Gent betrapt de politie sinds begin dit jaar opvallend minder mensen met drugs op zak. Volgens de politie betekent dat niet dat er minder drugs wordt gebruikt. Het dealen gebeurt steeds vaker online, waardoor de politie minder feiten kan vaststellen. Gent wil dat online dealen aanpakken met een nieuw drugsplan. De gemeenteraad van Zottegem heeft een houtverbod voor dieren ingevoerd. Dat geldt voor mensen bij wie dieren in beslag zijn genomen wegens verwaarlozing of mishandeling. Het verbod geldt al voor een rechter een definitieve uitspraak doet. Zo wil de stad Zottegem voorkomen dat iemand na een inbeslagname meteen opnieuw dieren aanschaft. In Eeklo wordt een proefproject aan een druk kruispunt verlengd. De kruising van de Oostveldstraat en de Stationsstraat werd er voor de zomer heringericht. En er zijn nu 3 in plaats van 4 rijvakken. Het weggenomen rijvak werd een veiligheidsstrook voor fietsers en voetgangers. Het alcoholverbod aan het station van Oudenaarde wordt opnieuw met 6 maanden verlengd tot eind maart 2027. De gemeenteraad die moet de verlenging vandaag donderdag nog goedkeuren. Volgens burgemeester John Adam is een permanent alcoholverbod op termijn mogelijk, maar eerst volgt een evaluatie na die 6 maanden. In Vlaanderen zijn de voorbije 20 jaar 54 overdekte openbare zwembaden gesloten. Voor lokale besturen is het vaak te duur geworden om een zwembad open te houden. Daardoor moeten mensen langer onderweg naar een zwembad in hun buurt. De Vlaamse overheid die voorziet subsidies voor 40 nieuwe zwembaden, maar voorlopig zijn daar maar 4 gemeenten op ingegaan.
1: Meer regionieuws via radioaccent.be.
2: Radio Accent.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Banden nodig? Dan is er nu CMB Bandencentrale in Wetteren. Voor nieuwe banden, tweedehands banden en leasebanden aan scherpe prijzen. Tot en met augustus geniet je van 20 euro korting op nieuwe banden. Ook voor uitlijning, het regelen van je lichten of een nazicht voor de technische keuring ben je welkom. Lichten regelen en keuring nazicht kan al voor 10 euro. Snel geholpen, vakkundig uitgevoerd en zonder afspraak. CMB Bandencentrale Wetteren, Oosterzeelensteenweg 7. Ook in Merelbeke.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
2: Gezellig winkelen doe je in Spar de Loor in Massemen. Spar Supermarkt de Loor, Massemse Steenweg 230 in Massemen. Voor alle promoties en nieuws volg ons op Facebook. Spar de Loor Massemen. We zijn alle dagen doorlopend open vanaf 8 tot 7. Op zaterdag tot 6 en op zondag tot 5:30. Op woensdag zijn we gesloten. Supermarkt de Loor Massemen. Waar vriendelijkheid, kwaliteit en service de beste vrienden zijn.
0: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairshop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283.

Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Pitchflags, spandoeken, roll-ups, stickers of reclameverlichting nodig? Lighthouse Wetteren, daar moet je zijn. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be.

0: Garage Beurums Ludwig, uw officiële Hyundai-dealer van Wetteren en omstreken, stelt je het ganse gamma voor aan interessante voorwaarden. Garage Beurums biedt ook de mogelijkheid aan tot het financieren en verzekeren van je wagen. Naast verkoop kan je ook terecht voor een totaalservice met de modernste apparatuur, zoals een 3D-uitleiding en airco-toestel met milieuvriendelijk gas. Laat je overtuigen en kom vrijblijvend naar onze toonzaal aan de Brusselse Steenweg 281 in Wetteren. Of surf naar beurums.be.
1: Toe aan beter slapen? Ontdek Swissbedding in Wetteren. Al 10 jaar jouw vertrouwde slaapspecialist in matrassen, boxsprings, bedtextiel, kleerkasten en zoveel meer. Met gratis levering en installatie maken we het je extra makkelijk. Je vindt Swissbedding in de Zuidlaan 97A in Wetteren. Open van 10 tot 18 uur, van maandag tot zaterdag. Gesloten op woensdag en zondag open van 13 tot 18 uur. Meer info op swissbedding.be. Swissbedding. Everything starts with a good sleep.
2: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters. Met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
3: Mini Supermarket Wetteren. 24 op 24 en 7 dagen op 7 geopend. Voor je krant, lotto, rookwaren, gekoelde dranken, wijnen, sterke dranken en verse groenten en fruit. Ook is er een ruime keuze aan diepvriesnacks. Kom langs aan de Kapelle 340 in Wetteren. Mini Supermarket Wetteren. Altijd dichtbij, altijd open.
4: Beleef culinair de ontdekkingstocht van de Griekse keuken in restaurant Marathon. De chefs van het huis, Savas en Maria, laten iedereen kennis maken met de Griekse cultuur en zijn gastvrijheid. Surf www.resto-marathon.be voor reservaties, feestjes, menus en onze traiteurdienst. Grieks restaurant Marathon. Felix Bernaardsplein 43 in Wetteren. Gewoon lekker.
5: Jamas!

0: afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Jouw radio. Jouw ritme.
2: Radio Accent.
1: Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+. Radio Accent Nieuws.
3: In Gent betrapt de politie sinds begin dit jaar opvallend minder mensen met drugs op zak. Volgens de politie betekent dat niet dat er minder drugs wordt gebruikt. Het dealen gebeurt steeds vaker online, waardoor de politie minder feiten kan vaststellen. Gent wil dat online dealen aanpakken met een nieuw drugsplan. De gemeenteraad van Zottegem heeft een houtverbod voor dieren ingevoerd. Dat geldt voor mensen bij wie dieren in beslag zijn genomen wegens verwaarlozing of mishandeling. Het verbod geldt al voor een rechter een definitieve uitspraak doet. Zo wil de stad Zottegem voorkomen dat iemand na een inbeslagname meteen opnieuw dieren aanschaft. In Eeklo wordt een proefproject aan een druk kruispunt verlengd. De kruising van de Oostveldstraat en de Stationsstraat werd er voor de zomer heringericht. En er zijn nu 3 in plaats van 4 rijvakken. Het weggenomen rijvak werd een veiligheidsstrook voor fietsers en voetgangers. Het alcoholverbod aan het station van Oudenaarde wordt opnieuw met 6 maanden verlengd tot eind maart 2027. De gemeenteraad moet de verlenging vandaag donderdag nog goedkeuren. Volgens burgemeester John Adam is een permanent alcoholverbod op termijn mogelijk, maar eerst volgt een evaluatie na die 6 maanden. In Vlaanderen zijn de voorbije 20 jaar 54 overdekte openbare zwembaden gesloten. Voor lokale besturen is het vaak te duur geworden om een zwembad open te houden. Daardoor moeten mensen langer onderweg naar een zwembad in hun buurt. De Vlaamse overheid die voorziet subsidies voor 40 nieuwe zwembaden, maar voorlopig zijn daar maar 4 gemeenten op ingegaan.
1: Meer regionieuws via radioaccent.be.
2: Radio Accent.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selena Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
2: Ik ben die motiverende tuinman, die met twee handen heen veel kan.
3: Voor alle snoeiwerk, aanleggen van je tuin en het zaaien en onderhouden van je gras kun je terecht bij ZHF Tuinen. Meer info via zhftuinen.be. ZHF Tuinen, jouw professioneel tuinbedrijf.
2: Motiverende tuinman, die met twee handen heel veel kan.
3: ZHF Tuinen, wij maken van jouw tuin een echt pareltje.
4: Tijd voor een nieuwe wagen? Dan is dit het moment. Bij Autohandel Patrick in Erpenmeren geniet je nu van supercondities op een grote voorraad nieuwe Hyundai's. Kies uit benzine, hybride of volledig elektrisch. Onze toonzaal is alle dagen open van 8 tot 18 uur en op zondag van 14 tot 17 uur. Je vindt ons aan de Leedse Steenweg 106 in Erpenmeren. Autohandel Patrick, jouw nieuwe Hyundai staat al klaar.
5: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

0: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
4: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
5: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
6: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
7: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
8: Radio Accent. Accent. Accent. Accent. Accent.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Jouw radio. Jouw ritme.
2: Radio Accent.
1: Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+. Radio Accent Nieuws.
3: Ja, de topministers van de Vlaamse regering zitten nog maar eens bijeen om de plooien glad te strijken bij het begrotingsoverleg. Dat was nodig na stroeve gesprekken van gisteren. De Vooruit en CD&V, daar blijft de klacht dat wat nu op tafel komt niet evenwichtig genoeg is en dat N-VA te weinig doet bij de eigen bevoegdheden. Als we alle drie constructief blijven, komen we er wel uit, zei vicepresident Hilde Krevits. Maar iedereen moet een inspanning leveren. De knelpunten zitten overal. Drie grote blokken, onderwijs, welzijn en belasting. Vooruit heeft naar verluid een voorstel op tafel gelegd om de zorgpremie af te schaffen en te vervangen door een verhoging van de Vlaamse opsintieme bij de belastingen. Maar dat ligt dan weer moeilijk bij CD&V en N-VA. We zijn in elk geval vertrokken voor een marathon. In Vilvoorde is een man gewond geraakt bij een schietpartij. Hij werd in zijn been geraakt. Het is een man van 28. Hij kon zelf de politie verwittigen en is overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk wat het motief was. Er is nog geen verdachte opgepakt. De politie onderzoekt de zaak. De Britse antiterreureenheid van de politie onderzoekt het incident aan een Amerikaanse legerbasis in Engeland, meldt de BBC. Verschillende mensen werden daar opgepakt op verdenking van het gebruik van explosieven. Mogelijk is er een aanslag voorkomen, maar de politie geeft geen extra info. De ontmijningsdienst is aanwezig en wagens in de buurt worden doorzocht. In Montreal in Canada zijn de mannen begonnen aan hun WK wielrennen op de weg. We kijken vooral naar de twee Belgische kopmannen Wout van Aert en Remco Evenepoel. De wegrit in en om Montreal is 273 kilometer lang, aankomst 9:30 vanavond. Vanmiddag en vanavond zonnig 25 graden, morgen meestal grijs, kans op enkele buien 28 graden. Dinsdag zon, plaatselijk 30 graden en woensdag geleidelijk regen bij 26 graden. Donderdag wolken met wat opklaringen en het koelt dan flink af bij 21 graden, maar blijft droog.

0: elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Banden nodig? Dan is er nu CMB Bandencentrale in Wetteren. Voor nieuwe banden, tweedehandsbanden en leasebanden aan scherpe prijzen. Tot en met augustus geniet je van 20 euro korting op nieuwe banden. Ook voor uitleiding, het regelen van je lichten of een nazicht voor de technische keuring ben je welkom. Lichten regelen en keuring nazicht kan al voor 10 euro. Snel geholpen, vakkundig uitgevoerd en zonder afspraak. CMB Bandencentrale Wetteren, Oosterzeelensteenweg 7. Ook in Merelbeke.
2: Gezellig winkelen doe je in Spar de Loor in Massemen. Spar Supermarkt de Loor, Massumse Steenweg 230 in Massemen. Voor alle promoties en nieuws volg ons op Facebook.
3: Spar de Loor Massemen.
2: We zijn alle dagen doorlopend open vanaf 8 tot 7. Op zaterdag tot 6 en op zondag tot 5:30. Op woensdag zijn we gesloten.
3: Supermarkt de Loor Massemen.
2: Waar vriendelijkheid, kwaliteit en service de beste vrienden zijn. Lighthouse.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Stickers, affiches, flyers, patches of relatiegeschenken nodig? Lighthouse heeft een enorm ruim aanbod en drukt echt alles. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat snel gefixt. iRepairShop.be.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensel. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensel, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensel.be.

0: Supermarket Wetteren. 24 op 24 en 7 dagen op 7 geopend. Voor je krant, lotto, rookwaren, gekoelde dranken, wijnen, sterke dranken en verse groenten en fruit. Ook is er een ruime keuze aan diepvriesnacks. Kom langs aan de Capelle 340 in Wetteren. Mini Supermarket Wetteren. Altijd dichtbij, altijd open.
1: Beleef culinair de ontdekkingstocht van de Griekse keuken in restaurant Marathon. De chefs van het huis, Savas en Maria, laten iedereen kennis maken met de Griekse cultuur en zijn gastvrijheid. Surf www.resto-marathon.be voor reservaties, feestjes, menus en onze traiteurdienst. Grieks restaurant Marathon. Felix Bernaardsplein 43 in Wetteren. Gewoon lekker.
2: Jamas!
3: Toe aan beter slapen? Ontdek Swissbedding in Wetteren. Al 10 jaar jouw vertrouwde slaapspecialist in matrassen, boksprings, bedtextiel, kleerkasten en zoveel meer. Met gratis levering en installatie maken we het je extra makkelijk. Je vindt Swissbedding in de Zuidlaan 97A in Wetteren. Open van 10 tot 18 uur, van maandag tot zaterdag. Gesloten op woensdag en zondag open van 13 tot 18 uur. Meer info op swissbedding.be. Swissbedding. Everything starts with a good sleep.
4: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
5: Garage Beurums Ludwig, uw officiële Hyundai-dealer van Wetteren en omstreken, stelt je het ganse gamma voor aan interessante voorwaarden. Garage Beurums biedt ook de mogelijkheid aan tot het financieren en verzekeren van je wagen. Naast verkoop kan je er ook terecht voor een totaalservice met de modernste apparatuur, zoals een 3D-uitleiding en airco-toestel met milieuvriendelijk gas. Laat je overtuigen en kom vrijblijvend naar onze toonzaal aan de Brusselse Steenweg 281 in Wetteren. Of

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Jouw radio. Jouw ritme.
2: Radio Accent.
1: Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.

0: Elke maand hebben we nieuwe suggesties. Informeer je bij Mont Blanc in de Stationsstraat 30 in Wetteren via 09 369 24 21 via onze Facebook of surf mont-blanc-wetteren.be. Restaurant Mont Blanc.
1: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
2: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl, sensuele Erotic Acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
3: Tijd voor een nieuwe wagen? Dan is dit het moment. Bij Autohandel Patrick in Erpenmeer geniet je nu van supercondities op een grote voorraad nieuwe Hyundai's. Kies uit benzine, hybride of volledig elektrisch. Onze toonzaal is alle dagen open van 8 tot 18 uur en op zondag van 14 tot 17 uur. Je vindt ons aan de Leedse Steenweg 106 in Erpenmeer. Autohandel Patrick, jouw nieuwe Hyundai staat al klaar.
4: Love the 90s.

0: 90s.
1: Love the 90s.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
2: Ach, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
6: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
7: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddy.

0: Reorganisatie van de tuin of het plaatsen van je tegels en terras? Kun je terecht bij ZHF Tuinen. Meer info via zhftuinen.be. ZHF Tuinen, jouw professioneel tuinbedrijf.
1: Met die motiverende tuin van die met twee handen heeft weer kan.
0: ZHF Tuinen. Wij maken van jouw tuin een echt pareltje.
2: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
3: Voor particulieren en bedrijven.
2: Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be. Love the 90s.
4: Love the 90s.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Jouw radio. Jouw ritme.
2: Radio Accent.
1: Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.

0: zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Dit is Radio Accent. Radio Accent. Jouw radio, jouw ritme.

Come on, dance with me, move your body, your last beat.

Elke dag opnieuw op jouw ritme. Radio Accent. Radio Accent.

Ook jij luistert Radio Accent. Elke dag opnieuw op jouw ritme. Installations from within your body. Radio Accent.

0: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Sico-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
1: Dit is Radio Accent. Radio Accent. Jouw radio, jouw ritme.

get it a feel.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Radio Accent. Radio Accent. Jouw radio, jouw ritme.

Dit is Radio Accent. Radio Accent. Elke dag opnieuw op jouw ritme. Radio Accent.

to time or space, and all the parts of the old you, the you

0: deadly force is the last resort.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
2: Dit is Radio Accent. Radio Accent. Jouw radio, jouw ritme.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Jouw radio. Jouw ritme.
2: Radio Accent.
1: Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Jouw radio. Jouw ritme.
2: Radio Accent.
1: Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.